zeg maar maar kwam. Trap erop, trap erop, trap erop. Dus ik snel de lol is kwam.